0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo i-Wi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku-top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you.
2: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

Daar sê hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd so 9:15. My naam is Jeline en ek is saam met jy tot en met 12 uur.

0: Ja, welkom terug. Tijd zo 8 minuten voor 12. Laatste paar boodskapies. Boris Jolien, ik voorspel Bokke 26, Engelse 13, Ellen in Pantien, wat so skryf. Dankie, Ellen. Boris Jolien, ek is ook ingeskakel vanaf de rus. Goed, al my maatjes wat nou ingeskakel is, speciaal vir jou, en my man Pieter wat huis toe kom vir vakantie. Ek is afwachtend om hom bykie by die huis te kon te hee. Het kom van vrou Lief, sis van de Rus. Ja, sis, jylle moet die vakantie geniet, nee. Boorde Jolien, Reneer en Reileen, baie geluk aan Daidri Boysen en Desmond Jacobs, God seën, met jou nieuwe levensjaar, liefde van die Hendricks en Rode familie, mooi naweek familie. Ja, dit is my story vir vandag, ek dink. Wacht, hier kom nog een keer daar. Luister.
1: Goeiemorgen, Adeline. Wat het gaan goed, je moet jou dag genieten. Ik is een beetje verkouden, maar ik ga zo aan. Adeline, ik wil alsjeblieft die Laroe-familie in Oudswaren. Ze steert in de gaan aan omruimen. Adeline, ja, dat is hartstikkerend. Maar je moet jou naweek genieten. Het komt van... Ja, tijd en af en ook wel. Baie dankie, Jolien. Geloza, maak hier.
0: Dat is het, Jaden.
1: Dat is nou die einde van jou programma.
0: Dat is correct, Jaden.
1: So, baie dankie, Jolien.
0: Dat is correct, Jaden. Ja, en Paul Raymond de Roos, was een van ons Carpe Diem predikers, hier in Oudtshoorn. En morgen word hy te rustig geleer. Ons sê baie, baie sterkte aan die verwante familie. Vrouw en kinders, kleinkinders, en is ook die medepredikers, nee, die span van Carpe Diem en Oudtshoorn, baie sterkte aan u ook. So ja, dis my story vir vandag, en vir die week. Een mooi geseënde naweek vir elkeen van u, wees veilig, ek is uit, mooi bly.

benevolent parkcentrum voor senior burgers in Mosselbaai houden lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Daar gaan baie stalletjies lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker musiek. Sien julle daar by Roseland Lane in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Aid Mitas by 071 990 5383.

Hartelijk goedemiddag, luisteraars. Hier de komende naweek, 4 juli 2026. Om 3 uur, pak die Dodge SUD aangedaan. Die Bode Bulldogs van Oost-Londen op Oud Aniqua Park. Waar ons jou rechtstreeks hier die wedstrijd gaan levendig uitzijn. Krijg je commentators met Michel, Nabil Damos en Jalliste Melando. Schakel gerust in op Radio Eden FM. Jouw stem en die paradijs.

Yes, welcome back. The music sounds much better with you in the background. All right, welcome back. Welcome back. It feels like it's the Midday Connection, right here on your number one in the Southern Cape, in FM. Hello. Middag, Sebas, welkom in my huis. Gelukwense gaan vandag aan Auntie Mary Diamonds, né? Wat vandag verjaar, alles wat mooi is. Ek hoop die familie Berg bederf Auntie Mary. Dan so ook, ja, joh, Sebas. Ek hoop jy geniet jou dag en die naweek. Dit kom van Miriam Esel, hier van een ijskoue Slangrivier. Miriam, jy kan nie nou sê Slangrivier is ijskoud nie, jong. Ons moet nog Slangrivier toe kom. Ja, nee wat, die soepdrive is aan die gang. Ja, nee wat. Hartelijk goeiemiddag, Sebas. Hoop het gaan goed. Kan jy groot, asseblief, vir my een lied speel, asseblief? Ashley, ek hoor van jou, my jou mater. Neem vir my die naam van die kunstenaar gee en die naam van die liedbroeder. Maar ek het so'n idee, ek denk ek het een idee waarvan jy praat. Nou ja, hartelijk goeiemiddag, brother Sebas, ingehaken en geskakel. Luister, ek het my geniet met die bankroof, sê hierdie dame van my, nee. Ja, nee, beslis, kyk, die bankroof is iets heeltemal anders, hoor. Ja, nee, wat. Baie interessante story daai. Ek kan nie wacht vir episode nummer 28 nie. Hallo, Sebastian, DJ Stone, it's the weekend, baby.

0: We got a love thing going right here on Your Voice in Paradise. Eden FM, hello.
1: Yes, yes, yes, sir.
0: Yes, Bastien
1: Koritz. Yes, wat sê DJ Surprise?
0: My bro.
1: Jy vat ons terug, my bro. Jy vat ons terug aan tyd, my bro. As niks beter as een old school, my maat. Dit is wat het is. Ja, man. Dankie, my maat. Dankie dat jy onze mensen zo lekker wake up maak voor die weekend. Want die Navy, ik zeg even jou, die Navy kusie. Die Navy kusie, my bro. Ik zeg even jou. My bro, jy moet nog eens in de dag hier. En dankie, man, voor die tijd en die opofferingen daar. En die atelier, jylle is eisters, hoor. Jylle is eisters. Sebastien, en onze vader luisteraars, Grandma Jansen, hij gaat nog eens uitstaan.
0: Ja, en hier wat bij, dankie daar, Granville Johnson. Jullie even mijn hallo.
2: Hallo, Sebastien.
0: Hallo, Antima.
2: Alle maatjes van A tot Z. Nou, groet ook mijn zuster Jeanette. Ik krijg haar nooit met oorpijn. En Beverly is ook een groet.
0: Yes, yes.
2: En dan wil ik bij geluk even pas toe. Hoopman. Van volmoed, baie geluk op pastoor se verjaardag.
0: Ja, ja.
2: Goedheid en guns op die lewe en goeie gezondheid. En pastoor moet die daar lekker geniet. En vrou lief en die kinders en pastoor lekker bederf. En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Ja, dankie so bas.
0: Baie dankie Antima, al die pad van Welbedag. Nee? Nou ja, Jeline Verouza-Makier, kyk vir my aan. Sy sê, Sebas, dis 1 minuut oor 1. Dis tyd vir die nuus.

0: vrouw lief en ik kan als een pastoor lekker bedijen. En dat komt met liefde van Antima van Welbedacht. Dank je, Sebas.
1: Baie dank, Antima. Alipad van Welbedacht, nee. Nou ja, Jeline Verhouse-Makier, kijk vir my aan. Sy sê, Sebas, dis 1 minuut oor 1. Dis tyd vir die nuus.

En dankie dat u saam met my vanmiddag in hierdie lied ook eer aan die Here gee dat hy u sal seën uit Sion. Groetheid van my. Tot ziens.

0: Oh, aquí le puedo decir, oh, choma, choma, that viejo mi radio. Oh, goodness. 0605052693. Oh, come on now. I just don't have the heart. I just don't have the heart to tell you. It's such a shame that it's in his way. In FM, hello.
1: Goeiemiddag, Sebas.
0: Goeiemiddag.
1: En geskakel, luister lekker na jou. En goeiemiddag aan al die luisteraars. Ek wil net vir my sister sê, ek het gekyk as ek haar gesien nie. Ons loop elke oorbytijd, loop ons mekaar mis. Maar ek en my dochter, luister lekker na jou muziek en ons hoor onze lijfies hier op die stoep.
0: Now that's what I'm talking about.
1: En
0: met
1: een mooie dag, Sebas. Yeah. En een naweek.
0: Dank je, man.
1: En alle luisteraars.
0: Ah.
1: Liefde aan die Jeanette.
0: Dank je, Jeanette.
1: Dank je, Sebas.
0: Oh, lekker aan Jeanette. Lekker, lekker. Dan zegt Juliet Neesna even met Sebas, Sebas. Oh. Ik krijg niks gedoen, hoor. Niks gedoen, hier.

0: Ah, goodness, things just ain't the same, man. It's 18 minutes away from the hour of 2 o'clock, and as promised, we're going to be having a very interesting interview right here on Your Voice in Paradise. Goodness, I'm going to be chatting to a very interesting young lady all the way from Oudtshoorn, all right? Yes. So, if you just joined us, welcome, welcome, welcome. En ja, baie beslis, ek moet vir jou sê, as jy's geen vreemdeling hier by die radio hier in FM nie, dis niemand anders as Shamia Hesni. Shamia, hartelijk goeiedag, welkom hier by die program, hoe gaan het met jou? Waar is hier die dame nou, kom ons kyk gauw, of ons hartelijk goeie hande kree, o, genade, hier is sy, Shamia, hallo, hoe gaan het daar?
1: Hallo, hallo, Sebastian. Hoe gaan
0: het vandag met jou? Ja, nie, absoluut fantastisch. Weet jy, ek is so door mekaar gesê, ek het nou die verkeerde knopjes gedruk hier en ek hoor jou nie. Toe kry ek vir jou weer terug, nie? Maar dis goed om jou weer terug te het saam met ons. Samie, hoe gaan dinge met jou en daar by die besigheid?
1: Nee, met my gaan het baie goed, dankie. Hier by die besigheid gaan het alright.
0: Het gaan alright.
1: Ons het nou weer gaan brainstorm en ons moet nou weer een nieuwe special vir ons mense, omdat ons so lief is vir hulle en hulle vir ons het nou weer een nieuwe specialkie gekry, maar ons gaan nou daarover praat.
0: Een nieuwe specialkie? Kijk, as ons nou praat van een nieuwe special, dan moet ons natuurlijk vir die luisteraar sê waarvan ons nou praat. Nou, waarvan praat ons as jy praat van een nieuwe special? Samie, jy moet vir die luisteraar sê, Shamia, van waar is jy? Asseblief toch?
1: Hi, ek is Shamia, ek besteer hier buiten in die Repotiek Hotel, ons het gelee in 130 St. John Straat in Oudtshoorn.
0: Dan by die Boutique Hotel, ja.
1: Yes, hier by die hotel verwelkom ons gaste met een hartelike warme smile. Ons denk altijd aan ons gaste se behoefte en hoe ons hulle weer kan terugkry. Ons het nou weer een nieuwe specialkie gekry en tot die einde augustus kan ons familie kom boek vir twee mense wat deel al whopping 780 room only. Nou dit is een weggooi prijs, nergens in die dorp gaan jy 780 per nacht betaal en jylle is twee mense nie.
0: Ja, ek stem volkomen saam met jou. Is dit nou voor oor nacht nou, en natuurlijk baie ander, jy kan natuurlijk ook daar gaan kuier ook, as jy wil, nie?
1: Ja, die baard, jy kan kom kuier, ons kroeg is altijd oop tussen 4 en 10 in die aand, ons haarklop nog ons bier en ons cocktail special, so hulle is welkom om enige tyd te kom, ons is ook oop gedurende die rugby seisoen, so as hulle wil kom en hulle bel om te sê, luister, ons wil die game kom kyk, die game is speel quarter past 9, we will be happy to accommodate you, jylle kan net enige tyd kom.
0: Ok, so as jy nou maar iemand wil nou so iets doen, hulle gaan nou die game gaan kyk en hulle wil nou oor dag en so aan te, hoe, vir wie skakel ons en hoe gaan die ou te werke?
1: Hulle

0: It is 3T, right here on your voice in Paradise. Good afternoon.
1: Goeiemiddag, Sebastian. Hoe gaan het? Lekker koud in Mosselbaai. Ons sien ons mekaar die aste. Nee? En die Jean van Mosselbaai.
2: Dus ik kijk eens, met een nog een beetje maar ik heb een gele kap. Nou, waar ik is, mijn wakkere kap. Hoe is het, mijn wakkere kap? En ik heb al die gestakeld door de toe. Want ik heb zo goed van een van die kinderen die mij alles. Geen antwoord is. Die mij die kinderen geen antwoord is. Dus ik heb weer niet gedacht. En mijn een groot van mijn rechte kap. Die is er van mijn toer. En hoe mij die een rechte kant en toen wat ik is. Okay, so good. Die zei nu al goed, want zo is hier, ha? Ja, ze trappen, dan is het nu al. Ja, we gaan het ook al getrekken met mij. Kom, wat ons is, om goed ons is. Wat die doen, zo fijn, maar ik ben nog altijd. Daar goed kan ik maar van aan de hand voeren. Daar wat ik prettig kom halen, daar. Zo bij, bij jullie. Dat is een basje. Dat kan ik nog eerst vrouwen met van aan die te gaan voeren. Op die Sebastian en dan die arme vogel had gelegen van die vallerij van het oké, ik wil jullie laten vallen, maar hij...

belong to me. Oh, brother. Nee, man, hier is hier een hamster in mijn neus, mijn broer. Damn.

0: Ik heb geen woorden vergeet, man. Greetings aan DJ Gustav. Greetings, DJ Gustav.
1: Ja, nee, hartelijk bedankt aan jou, Sebas. Alle je dan vrienden van Amerika Books. Daar doe ik niet aan. Hij is nog steeds druk aan de gang met de werkers altijd.
2: Lekker, mijn baas.
1: Maar ik hoor, je kook vandaag, Jan. Je kook is zachtje. Hij neer, Sebas. Waarom je nog maar alles in die lasse tomaten? Naweek je bij de kant.
2: Ja, nee, wat kaboeks. Oh, we gotta do it, man. What we gotta do. Sebas, is aan die brandwoord, zoals hij Michel. Michel, oh, let's get it done, you know.

in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Goeienaand luisteraars, goeienaand. Dis ingeskakel op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. En ja, jy is ingeskakel op die beste ene in die Suid-Kaap en in die heelal. Maar ek is vanaand alleen nie. Ek is vanaand met my groot vriend en collega Nabil Damons hier rechtstreeks in die atelier. Nabil, goeienaand.
1: Goeienaand jylleste, goeienaand luisteraars daar buiten wat ingeskakel is op jou ginseling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Wat een voorrecht is het nie, dit bly maar een voorrecht om elke vrijdag hier in die atelier die sportsake te debuit, debatteer, jylle paar rugbywedstrijde op Akademie Grand Como. Natuurlijk, die Elsen week, die Kruiven week wat komende week begin, maandag aan so, SWD onder 13 Kruiven week wat gekroon was as kampioene, wat een prestatie. So ja, daar is baie sport gebeure plaasgevind gister aand natuurlijk, die vrouwmens Proteas wat die knieg moes buig onder een begeestigde Engeland span. Ek weet nie, gaat hulle die...
0: Meneer Damons, op die eniekie, denk jy, dit is
1: een
0: oorlopende gevoel. Ja, op pad hier in het atelier toe het ons ouwe bier gesels, dat, denk jy,
1: Chokers.
0: Dat hy die woord,
1: Chokers.
0: Wat hulle mee gedoop word,
1: Chokers.
0: Is bezig om oor te vloei. Want hoekom gebeur het net by ons cricket?
1: En sokker.
0: Wat denk jy van die sokker? Maar luisteraars, voor ons daarby kom, by die sokker, jy weet self, ek het gesê, ons het een gas vanavond in die atelier, en net om jy te remind wie ons gas is, luister hierna. Goeiedag luisteraars, maak gereed vir een onderhoud wat jy nie wil misloop nie. Hierdie komende vrijdag aan 3 juli neem ek jou achter die skerms van een inspirerende rugby verhaal. Ek gesels met Ricardo Bekes, een toegewijde africhter wat sy passie vir rugby omskep het en sukses. Van die uitdagings langs die pad tot sy jongste prestatie, sy voltooiing van sy vlak 3 africhtingskwalifikasie. Wat verg dit om die spelers te inspireer, spanning te bou en jou drome as africhter te verwesenlik? Ricardo deel sy verhaal, sy passie en sy visie vir die toekoms. Moenie dit mis nie, skakel in, luister saam en laat jou inspireer deur 'n gesprek vol passie, deursettingsvermoë en liefde vir die spel. Net hier, op Eden FM, jou stem in die paradijs, saam met jou aanbieders, Elsa Melando en Nabil Damons. Ja, luisteraars, daar het julle gehoor, soos beloof, en soos die advertensie sê, is ons vanavond een gas hier in ons midde, een gas met baie ervaring, ek geloof stelligheid nie, baie bekendstelling nodig hier in die Suid-Kaap nie. Diepsporige trap, deure opgetrap, finale opgetrap in die sport rugby. Maar ek is nie hier om te praat van sy agtergrond. Hy is hier natuurlijk om te sê vanaand hoekom hy hier is vanaand self. Meneer Ricardo Bekes, welkom. Praat daar, my luisteraars, praat een bietjie, so sê goeienaand, of ons allemaal?
2: Hai, goeienaand, Melando, goeienaand, Nabil, en al die luisteraars al buiten. Net is een besonderse eer en voorrecht om hier in julle midde te kan wees. En ja, en ons hoop, ons kan vandag, vanavond iets deel met mekaar, wat iemand daar buiten dalk inspiratie kan vind.
0: Net so, luisteraars, inderdaad, een verhaal wat, maar, een eer loop met so onderhoud bitter vinnig. So ek sal sommer dadelik wegspring. Meneer Bekes of Tuta, soos die luisteraars om veral in die Pakkersdorp era om ken en hier meer oor die brug na Cornwall, Borchers, Parkdean,

0: ik maar veel praat.
1: Ja, en toen tijdens die zwangerschap heb ik toen ook besloten, ik ga over de jaren brieven. Ik zal nu later in het jaar, ik denk dat zo die 11e juni zijn geboren. Dus ik zal in de tweede helft van het seizoen zal ik beginnen rugby spelen. En toen is het dus zo gebeurd dat daar een van onze afritters bij die tweede span was hij betrokken niet. Of het opgehouden in Marco Gedil, wat ook een speler was. Het met een kniebesering gesikkel en daar was voor onze vrouw wil jullie niet instaan. En zo bekie die tweede span om mij helpen, terwijl ons altijd op die stadium nou nog maar eindelijk voor de eerste span gespeeld het, die vorige jaar. En ik het opgehouden als gevolg van, kom ons noem het maternity, was het nou paternity leave?
2: Paternity
1: leave. En hij als gevolg van zijn besering kon ons nog niet de eerste helft van het seizoen spelen. En dat is hoe ik bij die coaching betrokken raak het. En die gog had me toen nog niet daar begin bijt. En toen besluit ik net, ik zal nooit die aan vergeten wat ik Pieter Nobel, toen zei ik voor hem, ik denk Pieter het op I-stadium bij SWD gewerkt als ontwikkelingsbeamte. En ik wou net informatie krijgen en hij heeft mij coachingboeken goed gegeven.
0: Toen wie zijn mannen wat altijd nog bij Evergreen speel?
1: Ja,
0: zo een of twee naampjes daar.
1: Joubert van Rensburg, Callie Heinz, Josie Fortuin, Rico mijn broer, Mave November,
2: Legendas.
1: Alfonso,
0: Paul Opperman,
1: ja. Blobel, Paul Opperman. Niel Meert. Verschillende van die mannen heeft nog bij stadium rugby gespeeld. Maar in elk geval, en toen Pieter mij nou begon informatie, en toen besloot ik, kijk niet wat. Ik is nog moe van om gesapt te worden tijdens een wedstrijd. Ik ga nu liever aan de antische kinders van poppen vatten. dat was nog grappig.

0: coach, daar moet je natuurlijk een beetje hoendervlees geven. Het vat natuurlijk oomblikken terug. Nou wil je praten van Corsairs, maar je kan voortgaan.
1: Ja, nee, maar nou, toen wil je nog maar samen speelde, kreeg hoendervlees. En ik heb ook de dag van iemand gezegd, dat één klap was wat ik nog één dag weer zal wel coachen, dat zijn Corsairs. En niet over die klap, over die mensen van Park, die in Cornwall en Budgets. Ik heb rechter zeker de haar van mijn beste rugby lessen geleerd, levenslessen geleerd. En toen ik nou zo naar Masambi luister, toen denk ik, yes, ons het altijd de ding gehad, ons het geweet ons gaan winnen. Ons het net nooit geweet hoe ver. Dat was zeker, wat zo goed was van die tijd, man, is dat jij weet, die ouwens het gewerkt. Ons het namen gehad, maar die mensen hebben nog steeds gekoot worden, dat nog steeds in het systeem kan werken, dat nog steeds binnen een spanverband kan werken, dat hebben in die cultuur inkoop, dat hebben in die visie, het klomp goed wat daarmee gepaard gaan. So om al goed te kon doen, was Jenny en was het team effort geweest, en dat ging me recht naar hoendervlees, elke keer als ik een IP rode terugdenk van Crusaders 2019 tot 2023.
0: Volgens jou, wat maakt een succesvolle africhter een bedag? Se spel.
1: Ja, Melando. Die eerste ding wat ik geleerd het en wat ik onvoorwaardelijk aan geloof, om een goede africhter te kan wees, moet je een goede keerder kan, moet je een goede keerder wees. As jy nie weet hoe om spanne te kan kiesie, en om spanne te kan kies is ook een proces op sy eie, kan het jou maak of breek as een africhter. Ek het nog nooit een goeie africhter gesien wat nie een goeie keer erop kan sê. En dan ons, daar is sekere karaktereigenskappe wat jy maar moet voldoen, maar die een les wat ek ook geleer het in my africhting journey is dat Crusaders kan nou ideaal wees, hulle kan die team met wat ek dink die Gold Cup kan wen, so dat align met my vision van wat ek nog wil achieve as a coach, maar die team wat hulle tans het ek sê nie nou dit is so en ek gebruik het as a voorbeeld, en die bestuur wat hulle tans het so die, en my personality complement die mekaar he. Ek het nou van karakter gepraat, dan gaan ons nou botsing wees. So as coaches met ons ook baie alert is, so dat ons hier net vir die eerste ding ook ja sê nie, dat jou coaches, jou supporters, jou bestuur, jou players, al die ouwens, so character traits moet kan align met mekaar op die einde van die dag, want verdeel jou, ek werk met een klomp spelers, as ek wil nou gaan sê wat ek van hulle dink, dan, en die manne kom hier morgen, en hulle weet hoe om kritiek dan die hulle kom hier morgen nie, dan gaan hulle weer morgen kom hier so. Mm-hmm. Baie keer sien ons het in klapvak ook die ouwe stel een goeie coach aan, hy was op papier seker die beste kandidaat wat hulle gehad het, maar die succes kom net op die veld he, want dit gaan ook hier, dit gaan oor, ek sê altyd, dit gaan oor tyd en geleentheid, maar my advies vir enige coach, dat ek denk, wat een goeie coach maak, is jy met een goeie keerder kan wees, jy weet hoe om spanne te kan kies, jy weet hoe om strategies te kan formuleer ook op die einde van die dag, so dat is moeilik om net een ding, maar as ek uit alles uit wat ek ding nodig is om een goeie coach te kan wees, is dit een wat vir my uitstaan is, om een goeie coach te kan wees, moet jy een goeie keerder wees, kan wees.
0: Wat vir die Karo Bekes, wat is jou visie vir die toekomst, is daar nog misschien kwalifikaties wat jy dink wat jy nog kan bereik behalwe vlak 3?
1: Op rugby, nee, julle twee gaan nou seker lag, ek en Dilbert het seker nog so week of wat gelede gepraat, ek gaan nou begin my referee kwalifikaties doen, en ek het vir hom gesê, dat weer, as die refs weer cursus level 1 aanbied, sê vir my, ek wil kom, want ek wil my ref kwalifikaties kom doen, maar op afwachtingsvlak is daar nou nie veel, is nou niks meer vir my om te kan doen nie. Behalwe op educator vlak wat ek nou, wat jy kan
2: coaches, afrug.
1: Ja, ek het by accreditatie, ek het so 3 weken gelede gekry na Biel om coaches te kan coach.
2: Oh, okay.
1: Ja, so dat jy miskien nou van educator af kan opgaan na trainer toe en na master trainer toe. Maar dat is ook nog een proces op sy eie. En, maar ek is eerstens, ek is een coach, ek het educators cursus gedoen, maar meer om myself te empower, en zodat ek die bietjie knowledge wat ek die laatste klompe jare gegain het, aan coaches kan teruggeven.
0: Voor ons gaan na meneer Damons toe, meneer John Jankies van Parkdienst sê, Nancy, Alistair, ek is ingeskakel en luister na jou program. Naan Ricardo Bekers, joh, het is goed om van jou te hoor, die beste coach in die SWD, dit kom van John Jankies af in Parkdien, so, dit lyk of John Jankies jou mis daar in Parkdien, coach Bekers. Meneer Damons, wat die daar te sê?
2: Nee, Alistair, ek wil net vir coaches sê, dat daar is iets soos world rugby, wereld rugby, waar jy coaches kan coach oplei, en nie net spelers, maar jy het dit nou klaar beantwoord so, waar die ouwens, die jong coaches, voorbeeld soos ek het een vlak 1 africhtings, hulle weet nie die skeidsrechterskap, dat sê kan net om AB en Kevin Eso en Alistair wat dit weet, maar om my verder te vat, as ek nou voel Nabil, jy is klaar geblaas, 15 jaar al klaar, ek is klaar, so ek wil nou bykie by die C-span betrokken gaan word, so net die guidelines vir opkomende coaches, ja, dis maar al, maar jy het dit gebeantwoord op.
1: Ja, Nabil, ek en Wilton Peak en Johan Erasmus Rassie, wat Heidelbergse coach was, het nou, soos ek vroeger ook genoem het, het nou onze World Rugby Educators cursus, 4-daag cursus in die Kaap klaargemaak, by SA Rugby. So ons drie is ten volle geaccrediteerd door World Rugby om coaches te kan om cursus te kan aanbied en coaches te kan afteken.
2: Okay. En hier sien ander een wat wel is dat so die unie, ons unie SWD moet eintlik nou ruimte skep en kyk daarin, dat is toch maar pleidooi vanavond van my af om vir julle die coaches te gee om met die ouwens, kom ons vat die eerste lichaam om saam met hulle te werk. So die unie moet nou een deur oopmaak as te ware en vir julle om die ander ouwens te ekoot om verstaan wat hy sê, so die ouwens moet nou deurkom, so die unie moet nou instaan en hulle moet hulle bewys om te sê, maar ons het nou World Rugby Coaches Educators om wat ons ouwens kan nie koop, so dis maar die ding, die unie moet nou begin en uitkom en die coaches wat hierdie kriteria so goed begin en achter hulle staan en te boost, so dat die profile kan hoor en die files en die goed, want ek geloof ons wil verder afrug provincial vlak, ons wil URC, ons wil moeilijk die Springbok as een africhter word, so al die goeders, hulle gaat toch maar later van tyd moet kyk, het die al coaches afgerig, so verstaan, so die enie moet, hier by ons, moet die ouwens laat deurkom en sê, ons het die koop mens, ons het die manne, bied die kursusse aan, kom meneer Ricardo Bekers, daar is 15 ouwens, en die kyk die manne, sikke type van dingetjes.
0: Ja, dankie, as het nogal luister op die lijn, dit lyk na ook een Pakkersdorper of een man wat natuurlijk vir jare daar by meneer Bekers onder sy leierskap was.
3: Nancy, manne, Mr. Melando Nabil en my main coach man, ja man, Ricardo Bekers, eike eituta, ja nee, hy is een meneer, hy is een eister, hy man ken van dinge doen, hy weet van hoe my rechte mense by mekaar te kry, dus wie en waarvoor die man staan, en ek sê altyd respect het vir hom, vir waar ek ook vandag is, hier die jongen te rugby brein aan hom, jongen, ek sal veg vir hom, altyd, ja, Krenwel, ga nou eers afstaan, manne, gesien de aand, en ek is uit, ja man!
0: Ja man, ja, daar is nou Krenwel, hy was natuurlijk lang die spanbestuurder daar, van meneer, vir coach Ricardo Bekers was hy die spanbestuurder, is hy rechtig so'n goeie spanbestuurder, Ricardo Bekers?
1: Die Melano is nie so goed so dat ek dit hoor, nie ek teer somme, jy kry die was so rechtig,
0: nee, maar ek moet sê, Grenwell, Hy is baie goed, hy het een passie vir sy spelers om te begin, en hy is maar net iets anders om die veld wat sy span betref. Ja, hy is nou vandag ploeg weer terug. Hy was vir jare in Parkdien, en hy bly in Pakkersdorp, maar hy het nou natuurlijk teruggegaan na Pakkersdorp toe om my sy gewicht daar te gooi. Maar Grenwell, namens die sport Showdown wil ons vir jou sê, jy doen regtig briljante goeie diens waar ook jy ook al betrokke was, even as die Arne jou moet vandag vat as een spanbestuurder, gaan jy daar ook nie teleurstel nie. Meneer Beker, wat sy raad sal jy gee vir jong afritters wat droom om eendag op hoofvlak af te rig?
1: Weet jy, Belando, eerste plek, jy moet iewers begin, so om te begin het jy geleentheid nodig. Ons sien ook nou, maar deesdae is die tendens dat as jy die ouens URC gespeel het, of het was een Springbok, en waar word jy soms een top africhter. As ek nou aan iemand soos JP kan dink, JP was saam met my op die level 3, ek dink min mense besef dat JP as ek koud die Saakse junior straatjes gekom het en homself opgewerk het, terwyl hy vandag die Saakse hoofafrichter is. Maar iewers moet jy die geleentheid kry om jouself te kan ontwikkel. So my advies vir enige africhter, as ek vandag die horlosie kan terugdraai, aan sal ek met 'n laerskoolspan begin het en stelselmatig, want daar gaan jy regtig die fundamentals van die game moet leer, en jy gaan die regtig die fundamentals van die game moet kan toepas.
0: Laastens, coach, wat er boodskap wil jy vandag deel met spelers, ondersteuners en die breë gemeenskap van George, wie jou al die jare ondersteun, jou familie en so meer?
1: Ja, Melando, die eerstens, soos ek net al veel ook vir julle genoem het, is dat die suksesse en goed wat ek behaal het, en ek is iemand wat daarvan hou om oor myself te praat, maar terwille van die onderhoud vanavond, as ek nou na die suksesse dink, wat ek behaal het, as een coach, so ek het nooit alleen kon vermag het, die vier bekers met drie verskillende klaps, ons die amateurspan, wat ons die suidelike kampioene was, die spelers wat deurgekom het, wat op die einde van die dag professionele spelers geraak het, jou kwalifikasies wat jy op die einde van die dag kon bekom het, is dat, niemand gaan het maak sonder support system nie, en een goeie netwerk van mense nie. Ek sal nooit die level 3 program so ek gewees het vandag sonder Henny Baartman nie. En vandag wil ek, ek wil sommer nou die geleentheid gebruik om iemand soos Henny, om vir Henny te bedank. Ek het hom gebel die dag toe ek my uitslaag kry, want hy het in sy hoedanigheid, weet ek, het hy een groot rol gespeel as een executive member by SA Rugby om my op die program te kon kry, sonder dat ek bewus was daarvan. So ek wil vir hom een besonders dankie sê. So as jy nie een netwerk van mense het en een support system het wat jou dier die journey gaan help, want as een rugby coach kan het soms baie lonely raak, dat jy vooral wanneer dinge nie goed gaan nie, dan jy weet dat jy moet ook onthou jy te lewe buite rugby. Ek sien baie keer ouwens as die game klaas aan neem hulle dit huis toe, as hy eindvloekie sessie geblaas het, dan moet jy afsnui van rugby af. Dan jou lewe gaan aan buite rugby. Ek het saam iemand gecoach, Lincoln Padiaki af van Robertson. Lincoln het die dood eenvoudig die motto gehad, as jy klaas met rugby, dan jy het die lewe nog buite rugby. Ook sommige van ons sikkel net om die scheiding toe te pas. So vir allemaal daar buiten wat by rugby betrokken is, of jy nou ondersteuner is, of jy bestuurslid of haar coach is, ons beweeg nou in die tweede fase van die seisoenen, wil ek net sê sterkte. Het gaan nou rof raak hier buiten, het gaan hard raak, het gaan genadeloos wees, maar ek sê altyd, die span wat die beker wen is die span wat dit verdien. Mense kan refs bly, maar hulle kan spelers bly, maar op die einde van die dag is het een collective effort dat maak of jy die beker gaan wen, en bekers word hier by die finaal gewen, die bekers word die vorige jaar gewen wanneer jy begin met jou beplanning.
0: Ja, luisteraars, as het hartloop bykie tyd, dankie daarvoor Caro Bekers, dis 8 uur op die kop, en van myself, tot morgen aand, verskoning, tot volgende week, sille plek, sille tyd, op jou gunsteling radiostasie, DNFM, jou stem in die paradijs, op de Sports Talk Ultimate Showdown. Van myself, Ellis en Melando.
2: En Nabil Damons.
0: Tot volgende week.
4: Hartelijke goeiemiddag, luisteraars. Hier de komende naweek, 4 July 2026. Om 3 uur, pak die Dotso SUD Arende. Die Bode Bulldogs van Oost-London op Oud- en Nikwa Park. Waar ons je rechtstreeks hier die wedstrijd gaan levendig uitzij. Krijg je commentators met Michel, Nabil Damos en Jalliste Melando. Schakel gerust in op Radio Eden FM. Jouw stem.